0: Stijn in Jeugdcentrum De Kouter. Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Brussel.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

Bosch FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprosch.be.

slenterde. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen. Luisterend naar het zomerse geluid van de krekels. Maar vooral genietend van elkaar op het heerlijkste je aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Luister nu naar ProzaFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzaFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Radio's FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vrienden.

0: van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros FM.
3: Goedemorgen.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM Radio Pros.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Puls FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: 105.5, 107.1, 107.5 en derde.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Frans president Macron bezocht gisteravond het rampgebied. Hij noemt de branden ongekend en had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Intussen is ook een andere brand in Zuid-Frankrijk in het departement Var heropgeflakkerd. De brandweer is die volop aan het blussen. Het vuur is nog niet onder controle. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruckfestival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Eén van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De derde verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Remco Evenepoel heeft gisteren het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
4: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
3: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap tweede in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizo Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be. Radio.

Le Rital is het bekendste nummer van deze Italiaanse-Belgische zanger Claude Barzotti, uitgebracht in november 1983. Een bijzonder goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is alweer dinsdagochtend, het is 28 juli en dit is de ochtendshow hier tot 9 uur.

0: Matata is een van die vele nummers die Jimmy Cliff destijds uitbracht. Maar Jimmy Cliff is op 81-jarige leeftijd overleden in november vorig jaar. En Cliff is na Bob Marley een van de weinige reggae-artiesten die is opgenomen in de prestigieuze Rock and Roll Hall of Fame.
1: Radio Pros. Zomert erop los.

is hier al dikke ambiance in de ochtendshow hier bij Radio Pros FM. Alibaba is een nummer van de Marlets. Het is een Belgische feestband die op grote bekendheid geniet van hun vrolijke kijk op de populaire muziek. Met eigenzinnige mix van Nederlandse en Vlaamse invloeden. Met een beetje humor, zelfspot, weten zij al jaren een breed publiek te brengen tijdens feesten, festivals en carnavalsverenigingen.

Ze is al zoveel jaren populair in Nederland en ook bij ons in België. Want hier in Vlaanderen heeft ze ook een aantal optredens. Je hoorde Corrie Konings met haar geweldige klassieker van destijds. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En nu is het tijd voor Marianne Rosenberg.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Deze man had toch een aantal leuke klassiekers in de jaren 60 en 70. Ik heb het over deze John Denver en je hoorde deze Rocky Mountain High. Het was een Amerikaanse countryzanger. En countryzangers, ja, dat is iets voor onze collega Johnny Johnson. Want vorige week vrijdag was het ook alweer Made in the USA. En het was weer een fantastisch programma, een uur lang.

0: Who do you think we are? Je hoorde muziek van deze Cadillac Green. Een van die hits uit de jaren 70 alweer geplukt. En dat allemaal hier in de ochtend gedraaid. Op deze dinsdag 28 juli zijn we. En dat in de ochtendshow bij Radio Pros FM.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
3: Radio Brussel. Ron van der Steen.
4: Goedemorgen. Welkom bij

Vorige week was jij een week lang onze Radiopros supertip en deze ochtend zit hij alweer in dit programma. Christophe hoorde je met Ik geloof nog in mijn dromen. En ik heb nog voor jou muziek van Herbert klaarstaan met Jij blijft me altijd

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Oost-Vlaanderen via internet of de ProSFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProSFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedemorgen. Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

Op u afgestemd en je hoorde deze van Mac Kisoon en nog een keer deze Lavender Blue. En Mac Kisoon is een Britse pop- en soulzanger die bekendheid verwierf als de helft van het succesvolle duo Mac en Katie Kisoon. Samen met zijn zus Katie destijds maakte hij ook wel mooie muziek. When you...

0: George Baker Selection is niet alleen bekend van zijn Paloma Blanca, maar hij had ook nog andere nummers op zijn lijstje staan, zoals Santa Lucia by Night, en dit was Sing for the Day uit 1979, was dat, deze geweldige klassieker. Je mag altijd eens zingen zo vroeg in de ochtend, waarom niet?
1: Radio.

Bij Radio Pros komt iedereen aan bod, alle soorten muziek. En soms halen we wel eens van die gekke nummers eens boven. Zoals deze van Paul Bouy. En ik heb de mot in mijn lijf. Was dat? Het is nog niet gedaan hoor, want hier is Urbanus.

Besame Mucho is ook al zoveel keer gecoverd geweest. En dit was eentje van Danny Christian die je hoorde hier bij Radio Pros FM in deze vroege ochtend. Laten we even teruggaan naar het grijze hitverleden met Ricky Gordon en I Wanna Be With You. Tot 9 uur ben ik nog bij jou dus.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

0: Roger Whittaker was dat en Good Morning Star Sign. Ideaal nummer om dit te draaien in de ochtend hier bij Radio Pros FM. En vandaag krijgen we toch ook weer wat mooie temperaturen tot bijna 28 graden. Dus het gaat weer een beetje de goede richting uit.
1: Goedemorgen, welkom bij Radio Pros.

Het is een nummer die op elk feest nog steeds wel eentje gebruikt wordt voor deze zeil je voor het eerst. En het was Bart Kuil die je hoorde. Het is 8:30 geweest en het betekent tijd voor de Radio Bros supertip van deze week. En dat is Nico met Mamma Mia Maria. Radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio Pros.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

U kreeg er meteen de schitterende live versie bij van deze Bryan Adams en die hoorde I'm Ready. Hij komt binnenkort ook terug optreden in België. Vrienden, hele goeie morgen. Welkom bij Radio Pros FM. Op deze dinsdag 28 juli zijn we. Het programma loopt stilaan op zijn einde, maar je luistert nog steeds naar ons via onze drie frequenties. En dat even meedelen, dat is via de 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. En ook via DAB Plus kan dat allemaal voor Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen en ook online radiopros.be en ook via de app natuurlijk.

Het is tegenwoordig niet alleen Elton John, maar het is Sir Elton John. En je hoorde hem met Say Songs, Say So Much was dat. Vrienden, ik wens je nog een hele fijne dag toe. En wat mij betreft, ik ben er graag vanavond weer bij voor een nieuwe aflevering van Sfeermakers. En dat tussen 8 en 10 uur. En ik heb nog voor jou muziek van Kak Robin. Dit is nog een keer deze Promise You Made.

Live en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProzaFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzaFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzaFM.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden, dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
4: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen, omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaarten op tafel legde. En hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
3: De man zat maandenlang in voorhechtenis. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. Op dit moment staan er 529 mensen op de lijst van OCAT, dat het dreigingsniveau in ons land analyseert, dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen voor extremisme en terrorisme, bijvoorbeeld omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Het overgrote deel wordt gevolgd voor jihadistisch extremisme. Op de tweede plaats staan rechtsextremisten. Opvallend, in de lijst duiken al maar meer minderjarige extremisten op en er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. De man van 21 die dit weekend een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking en de politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. In Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren, je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijeren vanuit Bordeaux.
5: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
3: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. En hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Oekraïense leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Over slachtoffers

0: file is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprosfm.be.

0: Ons mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.

0: Als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik kan het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
4: Pulse FM.

0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pulse FM. Goedemorgen.

0: schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis

0: jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM. Radio Pros.
2: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

deze dinsdag tussen 11 en 2 uur. Even kijken, want ja, de Verde Spaghetti avond gaat door op zaterdag 5 september. En jij kan meteen, als je lid bent van Radio Pros, ook genieten van een gratis spaghetti. Elk uur gaan we iemand bekendmaken. Je hoeft eigenlijk niet veel te doen. Dat is even terugbellen. Inderdaad, even contact opnemen met de radio via ons gekend nummer 070 22 22 50. Goed luisteren naar de radio. Als je naam hoort, meteen actie uiteraard. Electric Light Orchestra, en dat met Living Thing.

Geweldig toch, deze versie van John Fogerty en dat met de Bad Moon Rising. Ondertussen hebben we een keuze gemaakt van onze leden. En ja, vrijwillig, los van alles, hebben we een nummer gekozen. En dat is, even kijken, De Koning Huguet. Ja, als u luistert, meteen bellen 070 22 22 50. En uiteraard, als je belt, dan maak je kans op een spaghetti helemaal gratis. Dus nog de naam even bij vermelden. De Koning Huguet. Meteen bellen tot 11 uur, of tot 12 uur liever gezegd, heb je de kans om mee te doen. Show Waddy Waddy komt er zometeen aan. En nadien Sweet uit 975 met Fox on the Run.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
6: Goedemiddag Radio.
7: Ed van Bever.

Mooi weer vandaag, inderdaad 24 graden momenteel. Het was uiteraard even gaan piepen. Barkuil, inderdaad, vrienden. De volgende, even kijken, want Huguette de Koning, die heeft een spaghetti gewonnen, maar het enige wat zij moet doen is terugbellen naar de radio. 070 22 22 50. Heel eenvoudig, nietwaar? Bobby Prins en ik bewonder jou.

Uit 1979, dit fantastisch nummer Lay All Your Love On Me, uiteraard van ABBA. Dit is muziek van de Humphrey Singers en dat met Mama Lou.

0: Het werd een hele dikke vette hit voor deze Leo en Amoureux Solitaire. Straks meer muziek, maar eerst tijd voor dit hier.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
6: You're the one I need.
5: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: centjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Lifestyle Radio.
2: Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Kijk de zon eens schijnen uit 2013 komt dit nummer van Alex. Vrolijke geluiden hier bij Proost FM. Danny Kanters, hallo mooie meid.

Ja, ja, een zeer flinke tempo. Een mens zou voor ermee beginnen te zweten, uiteraard. Shaken Stevens en This Old House. De volgende plaat werd aangevraagd door Martin de Smet. Hier is Coolio Ecclesiastes.

Het prachtige nummer van Julio Iglesias uit 78. En dat met Carrie May. Zo dadelijk het nieuws en het weerbericht hier bij Radio Pros FM. Maar eerst nog een tweetal nummers te gaan, vrienden. Rod Stewart, zo dadelijk als afsluiter van deel 1 met Do You Think I'm Sexy. Maar ook deze kerels komen aan bod. Jawel, The Rolling Stones en Start Me Up.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In de Franse badplaats Lacanau in het departement Gironde worden zo'n 4000 toeristen geëvacueerd uit verschillende vakantieparken door de zware bosbranden. In totaal werden al zo'n 225.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het vuur breidt voorlopig niet verder uit. Afgelopen nacht zijn wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Journaliste Louise Bequet vanuit Bordeaux.
4: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft. Maar

0: De brand is de grootste ooit in Spanje. In heel Spanje zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De politie heeft de voorbije twee weekends ruim 400 mensen betrapt met drugs op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Dat meldt het parket van Antwerpen. De drugs werd in beslag genomen en de betrapte festivalgangers moesten het terrein verlaten. De politie arresteerde ook 32 mensen die drugs dealden op het festival. Zij zijn rechtstreeks gedagvaard en moeten zich later dit jaar verantwoorden voor de rechtbank. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Belgisch product van Soul Sister and Dad met het nummer Like a Mountain. Even kijken, bijna 8:08 geworden op deze, ja, toch wel zeer warme dinsdagmiddag, vrienden. Wij zijn hartelijk welkom in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. En ook trouwens via deze weg aan iedereen een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Straks gaan we nog iemand bekendmaken die uiteraard kan winnen een mooie, heerlijke spaghetti. Dat is allemaal voor zo dadelijk, maar eerst nog wat muziek uiteraard hier bij Pros FM. Met onder meer dit hier van de Pretenders en Back on the Chain Gang.

Terug de tijd in met muziek van The Tremaloos en Suddenly You Love Me. En we zijn terug aangekomen aan een volgende, uiteraard uit onze ledenlijst geplukt. En dat is ditmaal Janine Michiels. Als u bezig aan het luisteren bent, gewoon terugbellen. U hebt uiteraard een mooie en heerlijke spaghetti gewonnen. En bellen kan je tot en met 13 uur naar ons gekende nummer 070 22 22 50. Voilà. Nog even de naam vernoemen en dat is Janine Michiels. Voilà, u bent bij de gelukkige. We hebben straks een plaat op aanvraag vanwege Johan uit Herzelen. En hij vroeg een plaat aan van Mr. Mooby en The New Inspiration. Maar eerst hebben we dit van Tina Turner en Simple the Best.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wil een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Radio Pros, zomer erop los.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.

Volop zomer hier bij Pros FM. Deze kwam uit 76, Vader Abraham met Mooi Griekenland. Zodanig onze supertip van de week, en dat is weggelegd voor deze week, Nico met Mamma Mia Maria. Maar eerst hebben we ook Larissa. Ik doe wat ik wil. Goedemiddag.

uit 1979, Donna Summer, en met het nummer Hot Stuff. Het werd een zeer goede radiohit, maar vooral een discotheekhit in 79. En ook de andere jaren inderdaad, vrienden. Luisa Fernandez, en samen naar de reclame, maar eerst Lay Love on You.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Luc Steno hier bij Pros FM en met zijn nummer de hele zomer. En ook de hele zomer lang kan je genieten bij Pros FM van de zonnigste muziek. De volgende plaat werd aangevraagd door Erik van der Hoeven. Ik heb enkel deze versie gevonden, Erik. Wat een coureur, inderdaad. Dit gaat over onze Lucien van Impe, het feestcomité en Frank van Damme.

warme meezinger van de Venga Boys en dat met Shanalala. Zo dadelijk deel 3 in ons programma Middag Radio Vrienden, maar eerst nog een tweetal platen in dit gedeelte. The Shadows met Atlantis, maar ook nog dit uit 76. Ja, Dana en Fairy Tale.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart.

107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Bros.

Heerlijke plaat om deel 3 op te starten van Mike Oldfield en Moonlight Shadow. 7 over 1 geworden ondertussen op deze zeer warme dinsdagmiddag. Welkom in deel 3, vrienden van ons programma Middagradio. Straks kunnen we alweer iemand gelukkig maken. Toch wel, denk ik, met een heerlijke spaghetti. Dus zeker en vast blijven luisteren. Eerst nog wat muziek. Uit 61 komt dit, Helen Shapiro, Walking Back to Happiness.

Uit 61 ook komt deze plaat van Ricky Nelson en Hello Mary Lou. Onze volgende die een heerlijke, fantastische spaghetti kan winnen, is gevallen op Luc de Bolle. Dus Luc de Bolle, bent u aan het luisteren? Even bellen naar 070 22 22 50. Dikke proficiat!

Beautiful Sunday van Daniel Boone hier bij Pros FM. Zo dadelijk naar 72 met zijn muziek van de classics met Lady of Spain. Maar deze komt uit 79. George Baker Selection en Sing for the Day.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM Radio Pros.
1: Goedemiddag Radio.
3: Ed van Bever. Ed van Bever.

zangeres met een gouden stem, zeker en vast. Dana Winner, de oude man en de zee. Via onze app hebben we opnieuw iets binnengekregen. Het komt vanwege Jacqueline en het kan als volgt. Hallo Etje, graag een liedje van Salim Segers naar keuze. Is speciaal voor Molly en ook voor jou Etje en voor iedereen van Radio Pros en voor iedereen die je kent. Een plaat naar keuze? Wel, ik heb een keer gekozen voor deze van Salim Segers. Niemand als jij.

72 was dat Lindsay De Paul en Sugar Me hier bij Pros FM. Zo dadelijk een plaat die werd aangevraagd via onze app en is afkomstig van Nancy. En ja, zij vroeg een plaat aan van, even gaan kijken, hè, Steps and Lasting on My Mind. Die komt er zo dadelijk aan en moet vooral de groetjes doen aan mijn vrouwtje Anne. Want ja, zij heeft gekeken en Anne is er ook vandaag bij uiteraard. Dankjewel Nancy, uw plaat komt er zometeen aan na dit hier van Bonnie M. uit 79 en Bahama Mama.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meer prijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio Pros.
5: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Ja, Rudy De Wit, altijd ambiance hier bij Pros FM. En zin in een feestje. Ja, wie niet natuurlijk, hè. Hier is Jan Biel uit Nederland. En wat kan het leven toch mooi zijn. Ja.

Frans was dat op de radio hier bij Pros FM. En I'm in the mood for dancing. Nog een tweetal platen te gaan, vrienden, in onze middagradio op dinsdag. We zijn er morgen helemaal terug bij, alweer voor een middagradio. Ik wens u allemaal nog een fijne dinsdagmiddag toe. Geniet van het mooie weer, maar ook van onze mooie muziek en onze aangename collega's deze namiddag. Twee platen nog te gaan, waaronder eentje op aanvraag. De Confetti's met The Sound of Sea. En dat werd aangevraagd door Chris. En heel speciaal voor het Prosteam en ook in het bijzonder voor Margot. Dat komt er zo meteen aan, Chrisken. Maar eerst nog deze van Santa Esmeralda. En Don't Let Me Be Misunderstood. Tot morgen.

0: sound of seas, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM. Goedemiddag.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert of bel 053 83 19 06.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Hedersum.
3: Over een uur ontmoet Amerikaans president Donald Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Washington. Het is al het zevende gesprek tussen Trump en Netanyahu in 2 jaar tijd, maar het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: En dat element maakt natuurlijk dat de verhouding tussen beide heren behoorlijk verzuurd is geraakt, aangezien de belangen van beide politici meer en meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Trump wil weg uit de Iran-oorlog en Benjamin Netanyahu die vindt dat dat nog belangen niet is opgelost.
3: Mogelijk zit Amerikaans president Trump daarna ook nog samen met zijn Oekraïense collega Zelensky over de oorlog met Rusland. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar, dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de tweede verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseyni is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseyni werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het dan zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
7: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Een van de grote hits van Lisa Stanfield. Daar zijn we het programma mee begonnen met All Around the World. Beste vrienden en vriendinnen, het is weer hits in de spits vandaag dinsdag. Dat betekent dat we aan de tweede dag van de week zijn en dat het de maand juli op zijn einde loopt. Dat weten we ook wel. Goed, wat heb ik voor jou allemaal klaarstaan? Heerlijke, fijne, leuke platen. Maar ik ga ook nog eens eventjes onze collega's bedanken die vandaag het mooie weer maakten hier op de radio. Prachtige programma's ook alweer. Dankjewel, beste vrienden, om er ook alweer bij te zijn. We hebben zometeen een geweldige plaat van onze Sam Goris klaarstaan. Oelalala, hey Manuela, dat is de titel van de plaat. Het is een keer niet zijn nieuwste single. Het is een keer een plaatje van enkele jaren geleden. Maar dit is ook wel leuk om die nog eens te spelen. De twee Belgen, die spelen we omdat het niet alleen Belgen zijn, maar ook omdat het een leuke single is. Dit is nog eventjes uit de jaren 80, Leila Lena. Een hele fijne namiddag allemaal en welkom iedereen.

Lekker meezingen als je het mij vraagt. Deze Sam Goris heeft het nog altijd meer gedaan. Hij treedt ook nog altijd op en maakt nog altijd nieuwe singles. Dus hij is belangen nog niet uitgezongen, die Sam Goris. Malek. Goed, goed om weten is dat allemaal. Dan gaan wij dus terug naar een plaatje. Na de boodschappen krijg je van Roxy Music te horen met Dance Away. Maar nu gaan we even terug naar de 70s. In de 70s maakten ze ja, lichte rock. Daar maakten ze wat disco. Daar maakten ze zo'n klein beetje van alles. Dit is Dave Edmunds.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prielstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag.

Mooiste platen van onze Roxy Music samen met Brian Ferry en Dance Away. Ik ben er anders zo'n klein beetje fan van geweest, moet ik toch wel zeggen. En niet van in het begin dat die mensen de platen maakten. Nee, ik ben er wat fan van geworden in de latere leeftijd van mezelf. Dan is het nu tijd geworden voor onze supertip van de week. De supertip van de week is dan de Nederlandstalige plaat van België of Nederland. Maar meestal komt die wel uit België, want toch worden daar ook wel nieuwe singles gemaakt. Afgelopen zondag was hij nog wel te gast in het programma met Peter en Johnny in de ontbijtradio. Dus hij was automatisch de interview, maar ook wel de nieuwe supertip van de week. Mama Mia Maria, dat is de nieuwe single van onze Nico. Dus de supertip van de week is ook alweer bekend. Een mooie plaat als je het mij vraagt.

Met deze supertip van de week werd het bijna rond 4:30. En als het 4:30 gepasseerd is, dan is het ook dringend tijd dat we eventjes aan een rustmomentje gaan denken. Dat doen we altijd in dit programma trouwens. Wat heb ik voor jullie klaarstaan? Net voor de boodschappen krijg je nog een klassiekertje uit 1974. Dat is Eric Clapton en die gaat het hebben over I Shot the Sheriff. Maar de rustmomentje zijn twee platen, eentje uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 2000. Eentje uit de jaren 80 is Heart and Alone. Dat is een meidengroep die toch wel een leuke ballade hebben gemaakt. En die Christina Aguilera, ja, die was van alle maagden een beetje thuis. Van een beetje ja, pop naar een klein beetje een leuke ballade. En die leuke ballade is deze. You Are Beautiful. Dit is Christina Aguilera.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.
6: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Ah ja, wat een lekkere plaat van onze Danny Fischer en Just Another Guy. Wat een leuke popcorn oldie. Van oldies gesproken blijven we ook nog met de oldies zitten met Nederlandstalige platen. Want Radio Pros FM is natuurlijk oldies en nog zoveel meer. En af en toe draaien we al een keer iets nieuw, omdat we ook de mensen, ja, een keer iets nieuw willen laten horen. Dat ze kunnen beoordelen van, ik vind het goed of vind het niet goed. Enfin, dit is alweer klaar, zoals ik daarnet al zei. Een golden oldie van Nederlandstalige bodem. Vreemde vogels.

Onder het motto iedereen zingt zijn eigen lied en de UB40 hebben dat ook zo gedacht. En ze zingen ook hun eigen lied, hè. Sing a Home Song, een lekkere reggaeplaat hier op Radio Pros FM. Inderdaad. We zitten zo stilletjes aan dat naar de tijd zijn van 5 uur. Dat betekent dat we nog 2 platen hebben als alles goed gaat. The Rhythm of the Night van Corona en deze van Bruce Springsteen, die gaan we ook nog eens draaien. Uit de goede tijd van de album Born in the USA gaan we hem nog wel eens draaien natuurlijk. Hè. Het is een van mijn favorieten en het is ook een van de korte platen dat Bruce Springsteen heeft gemaakt in zijn carrière. Wie zou het zeggen dat we dat dan nog eens gaan draaien? Uiteraard zeker en vast wel. Dit is Bruce Springsteen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedenavond.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

onrestantemente muziek van 2026. Dit was nog eventjes een lekkere klassieker uit 1961. Helen Shapiro met Walking Back to Happiness.

Het water is... Het water is veel te diep en ook wel veel te nat als je het mij vraagt, maar... We moeten nog altijd een klein beetje zuinig omspringen met het drinkwater. Dat is nog altijd van kracht. Zolang dat er niet veel regent, zal dat zo van blijven. En het ziet er naar uit dat het terug warmer gaat worden. Dat betekent dat we zo direct geen regen moeten verwachten. De temperaturen gaan weer naar 30 graden en meer. Dus dat is hoogzomer, zou je dan kunnen zeggen. Hè. Dus ja, omspringen met water doe je alleen maar als het echt nodig is. Is het benauwd of vuil? Ja, probeer hem een klein beetje fatsoenlijk af te vegen. Maar voor de rest niet van kop tot teen en ondersteboven gaan wassen. En als je andere dingen met water kunt vermijden, doe dat dan ook maar. Natuurlijk is persoonlijke hygiëne heel belangrijk. En een goed wasje aan de lavabo kan even goed deugd doen dan een douche van 10 minuten. Enfin, van Winnie Sommers gaan we nog altijd naar Nederlandstalige muziek, hè? Want Nederlandstalige muziek is heel belangrijk. En sommige mensen hebben ze niet graag en sommige mensen dan weer wel. We gaan toch nog eens een oude hit van Clouseau draaien. Een echte klassieker. Dit is Anne. Anne!

Campus FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Puls FM
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

van Witkamp met Kingdom of Fear. Voilà, dan gaan we nu naar een Belgische diva en dat is onze Camille. Ze is volwassenen geworden en dat hoort je wel aan de liedjes dat ze maakt. Dat is allemaal een klein beetje ja, beter aan het worden met onze Camille. Ze is ook nog altijd in Oostende te zien met het circus. Ja, de zomer is nog niet voorbij natuurlijk. En daar kan je Camille ook nog wel gaan bewonderen met nieuwe platen, met nieuwe circusact. Enfin, het is een dame die toch nooit blijft stilzitten. Dus ze zegt dan... Oeh la la la, wat denk je wel van mij? Ik ben ook wel een grote dame aan het worden. Gelijk heeft ze natuurlijk.

Voilà, dat zijn zo van de klassiekertjes waarvan je denkt van ja, dat is het, dat is toch boomkoop, hè. We gingen terug naar de jaren 60. Ik heb al eigenlijk veel platen de jaren 60 gedraaid vandaag. Maar dat is niet zo slecht, want dat is een van de betere soort van muziek dat je dan hoort op de radio. Paint in Black van de Rolling Stones. Als het half zes is, ofwel er net over is, dan is het tijd geworden dat we een zomerrit gaan draaien. Vandaag is dat niet anders natuurlijk, hè. We gaan nog eens terug naar het liedje van Joe Cocker. Joe Cocker heeft er een covertje van gemaakt, of net omgekeerd, enfin, maakt niet zoveel uit. We gaan hem draaien. We hebben ook nog een Franstalig plaatje van onze Vlaamse, ja, mag ik toch wel zeggen, ze komt van Italië. Ze woont in het Waals grondgebied en ze zingt van tijd in het Nederlands, maar toen was het nog volledig in het Frans. Ze won het Songfestival in 1986, uiteraard Sandra Kim met J'aime la vie. Maar nu die zomerhit, dat is van onze Joe Cocker en Summer in the City.

Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Voilà, en dan is het nu tijd geworden voor een geweldige plaat uit de 80's. Ze hebben één grote hit gemaakt en dat is deze, I'm Every Woman. Alhoewel dat er die andere plaat ook nog wel leuk is, maar die staat niet in de lijst. Dan kunt u hem niet draaien natuurlijk. Chaka Khan komt eraan, net voor de boodschappen met I'm Every Woman.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

We doen het allemaal wel een keer. Hè. En het is ook wel een liedje gemaakt voor ons allemaal. Het was de eerste single dat onze Wim Soethuis op de markt bracht. Na een derde plaats te hebben in dat, ja, dat, ja, hoe zou ik dat zeggen? Dat, ja, dat was zo'n beetje een programma, lekker als Can You See The Voice? Of The Voice van Vlaanderen, maar toen noemde dat anders, was een andere talentenjacht. Enfin, Wim Soethuis toch wel met een van zijn grootste was Elgeeftes Allemaal. Dit is dan weer een dame waar je maar één plaatje van hebt gehoord. Ze hebben er nog een remix van gemaakt, maar dit is de originele. 1000 Miles, Vanessa Carlton.

Katy Perry scoorde vooral hits in de minis. En een van die hits was Last Friday Night. Wat ze toen meegemaakt heeft. Ja, wie zou het zeggen, hè? Ja, ja, Katy Perry was ook niet van de dames die toch wel zonder handschoenen werd aangepakt. Zeker en vast niet. Goed, het einde van ons programma zit er alweer aan te lonken. Maar Peter Messieu en Ron van der Steen die zijn er zeker en vast nog op post. En die gaan ook nog wel leuke platen spelen. Zodanig dat je ook nog een hele fijne avond tegemoet gaat. Wat heb ik nog klaarstaan? Als alles goed zit, draai ik nog Supertramp met Give a Little Bit. En Dana Winner met haar nieuwste singeltje. Die komt er ook nog eens aan. Met de stilte van de stad. Dat blijkt een zomerrit te zijn. Maar ik vind daar niet zoveel zomers aan. Maar hè, kijk, iedereen zijn goesting zeggen ze altijd. Hè. Het is gemaakt in 2026 voor een zomerrit te zijn. Zo simpel is het. Afijn, heel veel plezier nog met de jongens die eraan komen. En wij zijn er graag morgen weer op een woensdagaflevering. Tot morgen, fijne avond en smakelijk.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Hersem.
3: In het Witte Huis in Washington zitten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu samen om er de oorlog in het Midden-Oosten te bespreken. Je hoort oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt klaar en duidelijk dat de Amerikaanse president de Israëlische premier duidelijk zal maken dat het gedaan moet zijn met die Iran-oorlog en dat een wellicht onderhandelde oplossing eigenlijk de enige plausibele uitkomst is voor de Amerikanen dan toch.
3: Israël wil dat de oorlog in Iran verder gezet wordt. Zij willen het regime omverwerpen en ook de nucleaire sites vernietigen. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Antwerpen is er een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw en de logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
5: De voornaamste reden is een kostenbesparing en we zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27% geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereisten.
3: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Gallardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er woeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgeleid. Dat melden lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League.

Everybody's Talking, Harry Nilsson, tijdloos mooi. De werkdinsdag zit er weer voor veel mensen op. We zijn officieel over het eerste dode punt van de week heen. De komende 2 uur leggen we weer de mooiste muzikale puzzel van de week. Zoals je van ons gewend bent, passen alle stukjes naadloos in elkaar, van tijdloze klassiekers en gezellige meezingers tot vergeten pareltjes die je al veel te lang niet meer gehoord hebt. Een sprongetje terug naar 1962 met Ned Miller en From a Jack to a King. Goedenavond.

een frisse opnabeurt van een absolute disco-klassieker. Want het origineel van Sister Sledge stamt natuurlijk alweer uit 1979. Prachtig om te horen hoe zo'n sterk nummer bijna 50 jaar later nog steeds moeiteloos overeind blijft. We blijven nog even in die heerlijke flow, want hier is Usual samen met Salto, Jamaican.

Radio Pros zomert erop los. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor en Nooduitgang met een strak tempo is dit toch wel een van zijn meest energieke tracks tot nu toe. Zit je lekker te luisteren en denk je, mensen, heel even de groetjes doen aan de buren of dit nummer moet ik nu echt horen? Maak de uitzending lekker mede mogelijk. Kruip in de Radio Pros FM app en type je berichtje of draai ons nummer op 070 22 22 50. Ik zoek de juiste plaat er met liefde voor je uit. Een prachtige samenwerking tussen de Vlaamse zanger en acteur Aaron Blommaert en de Nederlandse soulzangeres Zoe Livey. Tranen van goud.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Puls FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Dat was het hypnotiserende Time of the Season van de Zombies. Dit nummer groeide uit tot het ultieme volkslied van The Summer of Love. Maar de band heeft dat succes nooit zelf als groep meegemaakt. Tegen de tijd dat het nummer een gigantische wereld werd in 1969, waren de Zombies door financiële strubbelingen namelijk al uit elkaar gegaan. Wie kent deze nog? Telex, Twist à Saint-Tropez.

dit. Straks is het weer tijd voor onze ledenprijs. Ik trek zometeen een willekeurige naam uit onze ledenlijst. Win jij een gratis spaghetti, vegetarische spaghetti of een heerlijke krok ter waarde van 15 euro? Hoor jij straks je naam voorbij komen? Aarzel dan niet en bel meteen naar 070 22 22 50. Bel je niet op tijd, dan vervalt je kans en schuift de prijs onherroepelijk door naar het volgende lid.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Hall & Oates en Rich Girl. Ik kreeg een prachtig appje in de studio binnen. Warme groeten van Mathies voor het team van Radio Pros en voor Orfelia en Litri. Rechtstreeks vanuit het zonnige Naxos in Griekenland. En het verzoeknummer was er eentje van Demis Roussos. Ik mocht kiezen welke. Ik heb Tropicana B gekozen, Mathies. Ik zou zeggen, geniet daar van de vakantiesfeer. En laat ons gerust nog maar iets weten, hè.

Tropicana Bay, Demis Roussos voor Mathies, die van de vakantie aan het genieten is in Naxos, Griekenland. Monique de Man, bel me op 070 22 22 50 voor je gratis maaltijd op ons Spaghetti Festijn op 5 september.

Een Vlaamse klassieker uit de jaren 90, Gary Hegger met zijn onvergetelijke doorbraak heet het allermooiste moment. Met zijn krachtig stembereik blies hij in 1995 iedereen omver. We gaan er even uit tot zo na 7 uur. En als Monique de Man mij nog moest horen, ja, bellen 070 22 22 50.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM Radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Welkom bij een gloednieuw uur vol geweldige muziek. Where are you now? Geen idee waar jij uithangt op dit moment, maar muzikaal zit je de komende tijd helemaal goed. Last Frequencies op Radio Pros. Van de moderne festivalweides reizen we in één ruk terug naar de late jaren 60. Maak je klaar voor een flinke dosis vrolijkheid. De Beatles, opla di, opla da.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

De Klasbak Jo Valli, die eigenlijk begon met zijn muzikale carrière. Oorspronkelijk in 1969, dacht ik. Dat was met een poprockbandje genaamd The Night Riders. Voordat hij eigenlijk eind de jaren 70 definitief doorbrak als charmezanger. Geef mij de sleutel van je dromen. Haal je beste Frans boven voor Gérard Lenormand en zijn La Ballade des Gens Heureux.

Mark Hollis en zijn mannen brachten deze plaat uit in 1984. Een gouden ouwe die vanavond op Radio Pros nog steeds net zo fris uit de speakers knalt als toen. Talk Talk met It's My Life. In het eerste uur heeft ons lid niet gebeld, dus ik moet me aan de spelregels houden en naar de volgende mogelijke winnaar gaan. Roos Bosmans, als je luistert, is dit je kans om een gratis maaltijd op het Spaghetti-festijn van zaterdag 5 september te winnen. Bel me op 070 22 22 50 en kijk eens aan wat ik hier nog in het systeem gevonden heb.

0: Neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er

weg van je stuk. Als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje

Nom Hachalodet, and Hem Numic Bas, the daughter from Mother, Im Alve Jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch de jas naar de stomerij, want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Robby Strauven staat bekend om zijn aanstekelijke uptempo Vlaamse producties die speciaal ontworpen zijn om de dansvloeren op te warmen. Hè. Dans, dans, dans. Jan Smit scoorde zijn allereerste nummer 1 hit al op 11-jarige leeftijd met Ik zing dit lied voor jou alleen. De volgende van hem onderstreept zijn warme band met zijn trouwe muzikale vrienden en publiek. Vrienden voor het leven.

prachtige nostalgie met de Sutherland Brothers en Arms of Mary. Tijd om de benen weer los te gooien. In 1970 veroverde deze swingende groep uit Liberia, die naar Duitsland verhuisd was, heel Europa met hun vrolijke tropische popsound. De Soulful Dynamics met Mademoiselle Ninette.

0: Plus Oost-Vlaanderen.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.

0: Bas 17, winnaar van The Voice van Vlaanderen 2026. Een beklijvende stem en een goede verteller. Hij heeft talent, Bas Serra, en All Because of You.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Tom Henley, The Boys of Summer, een absolute topklassieker die na al die jaren nog steeds ijzersterk overeind blijft. Van die iconische popsound gaan we door naar een prachtig, dromerig juweeltje uit de jaren 80. Zet de radio gerust een tikkeltje luider voor Louise Tucker en Only For You. En dat is een speciaal verzoekje van Frida en Johan uit Herzelen.

Baby Raksha en Faithless met een verkrachte versie van New Religion. Onze collega Heidi vroeg of ik nog plaats had voor een verzoekje. Jazeker, daar maak ik plaats voor. Hè. Bij Radio Pros mag men zoveel mogelijk zelf de muziek kiezen. Zo vroeg voor haar ventje en collega natuurlijk Johnny, Not a Day Goes By van Lone Star aan. Hoppa, die komt eraan. En daarmee is mijn tijd ook verstreken. Morgen mag ik opnieuw de toeristen opkomen uithangen. Tot dan!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
0: Sfeermakers bij Radio Pros. Goedenavond.

Love and Understanding is een pop-rock nummer van de Amerikaanse zangeres en actrice Cher. Het is uitgebracht in mei 1991 als lead-single van haar 20ste studioalbum Love Hurts. Hele goedenavond en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. U bent terug beland in Sfeermakers en dat gaat door tot 10 uur vanavond.

0: Het is een uitstekend funky nummer, dit van George Michael, die je hoorde. En Fast Love was dat. Wereldwijd een nummer 1 hit. En het nummer bereikte de eerste plaats, onder andere in de Britse officiële charts. En ook in Australië, Spanje en Italië.
1: Radio Pros. Zomert erop los.

0: Ik voel me thuis, thuis bij jou en ik voel me thuis hier bij Radio Pros FM. En dat is zo. En je hoorde Gary Heger met een hit van toch ook alweer enkele jaren geleden. Larissa staat klaar met Doe Niet Zo. Het was het de afgelopen weekend ook haar verjaardagsbal.
1: Pros FM
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Ons FM.
4: Goedenavond.
5: Ron van der Steen.
4: Goedenavond. Welkom bij de Sfeermakers.
6: De

Als je hem volgt via de sociale media, dan kan je wel zien dat het een speciale man is. En waarom eigenlijk? Dat is omdat je toch wel van die speciale uitdagende kleren kan dragen. Ik heb het over Sam Smith. Dat is wereldwijd een bekende Britse singer-songwriter die doorbrak in 2012 met de hit Lutz van Disclosure. En sindsdien heeft de artiest talloze grote hits gescoord, waaronder deze Stay With Me, die je net hoorde, en I'm Not The Only One en Too Good At Goodbye zijn ook een van die prachtige nummers van hem.

0: vanavond in de Sfeermakers hier bij Radio Bros FM. En je hoort de muziek van de Scabs met een nummer van toch ook alweer een aantal jaar geleden. Dat waren ze nog een keer met Don't You Know. En de Scabs is een Belgische rockband die aanvankelijk bestond uit Guy Swinnen, Berre Bergen, Francis van Heel en Frankie Sanen. En 2 weken geleden stonden ze nog op het podium van Rock Zottenham.
1: Radio Bros. Zomer erop los.
2: Joepie! Beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Het is ook een beetje het lijflied van Remo van het Groene Woud met dit nummer. Liefde voor muziek was dat. Remo van het Groene Woud stond dit jaar niet op het podium van de Gentse feesten, maar Remo van het Groene Woud beleefde opvallende momenten tijdens de Gentse feesten, een 8 uur durende marathonconcert als afsluiter, maar dat is wel al 4 jaar geleden. Het is ondertussen 8:30 geworden, tijd voor onze RadioPro Supertip van deze week, en dat is nog steeds Nico met Mamma Mia Maria.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pols FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
5: Sfeermakers bij Radio Pros.
4: Goedenavond.

We herinneren ons allemaal nog wel de Guys N' Dolls uit de jaren 70. En dit waren ze nog een keer met You Don't Have To Say You Love Me was dat. En dat hier gedraaid bij Radio Pros FM. We gaan op naar 9 uur. Straks zijn we terug in deel 2 van Sfeermakers nog tot 10 uur. En ik heb nog van jou Paul Severs en ik zag tranen in jouw ogen.

0: luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weten uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Scheppedaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Blues by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de bluesen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
6: Goedenavond. Welkom bij de Sfeermakers.
7: De

Er is maar één king en dat is de enige king of rock'n'roll en dat is Elvis Presley. En die hoorde een van zijn mooie hits uit de jaren 60. I Just Can't Help Believing was dat. Goedenavond vrienden, welkom hier bij Radio Pros FM op deze dinsdagavond. We zijn ook al 28 juli.

0: Tony Christie medley was dat, gebracht door deze Frank Valentino.
1: Radio Pros. Zomert erop los.

En Benny Neeman die brengt er vanavond ook alweer de ambiance in met dit nummer. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, maar dit nummer is al eerder uitgebracht door Wim Ravel destijds. En hij was ook de eerste winnaar van het populaire programma The Sound Mix Show. Maar Wim Ravel is overleden op 59-jarige leeftijd. Het was de papa van Andy Peelman, maar ze hadden al jaren heen contact meer. Ik

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leyzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland. Pulse FM.
4: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Welkom bij de Sfeermakers.
7: De Sfeermakers.

Af en toe gaan we op zoek naar een rustmomentje hier bij Radio Pros FM. En ja, dat lukt toch wel aardig. Je hoorde deze Pipo Bryson en Roberta Fleck waren dat met Tonight I Celebrate My Love For You. Hoe mooi.

0: Neil Diamond, het is toch wel een artiest om u tegen te zeggen. Je hoorde hem met zijn geweldige, mooie klassieker van destijds, Girl, You'll Be a Woman Soon. Het werd later ook nog uitgebracht door Overkill in de jaren 90.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

0: Rob de Nijs uit Nederland. Hij behoort nu ook al een tijdje bij de Hemelse Helden. En hij hoorde zijn nummer uit 1989. Dat was nog een keertje die Rendezvous. Tijd voor een beetje ambiance met André Hazes en Robert van Hemerten. Samen uit, samen thuis. Ja, zo hoort dat toch wel te zijn.
1: Ik neem waar.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Berksestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al joden en joden onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen,
7: sfeermakers
6: bij Radio Pros.
7: Goedenavond.

Ik denk zo'n jaar of 20 geleden dat Natalia won tijdens Pop Idol hier bij de Vlaamse VTM-maatschappij, of VTM genoemd natuurlijk. Natalia was dat met Without You, en zo zijn wij hier bijna tijd om afscheid te nemen. Deze sfeermakers voor vanavond zit er alweer op. Maar we zijn er morgen weer bij, morgenochtend tussen 7 en 9 uur voor een nieuwe ochtendshow. En ik heb nog voor jou muziek van Loreen en Tattoo. Tot morgen, vrienden.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Ons land past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
4: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
3: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent, meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte ook gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. Longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9.500 gevallen tot bijna 11.500 gevallen tegen 2035. Opvallend, vooral vrouwen lopen risico. Dat zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
5: Een twintigtal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
3: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. In Frankrijk is de brand in het departement Var onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4.800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten ook gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux weer naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens The Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weten uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Blues by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de bluesen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

ons voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet ver.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
4: Goeienacht. 105.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.